0: done before. Yay!
1: Okay!
0: Hij is een typische Nederlander zinnen. Hij is er! Bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.